0: Radio
1: Reroll. Als Simagot in haar meelittes,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nieuwkes.
1: Boelischach, ik chach en duwkes, de ige scheliacht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, fall een moment voor in de credit agus ne schelte, et haar grillo or venulachte margoel.
1: Veel eerder de groeges, a hoogte glo gach derdi en een shore Radio Rira, no eis sheer er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Darkion.
0: Rira.
3: Is a SETU off the gornish. Is mwydna old school an ir yeshgirt le campus i bord larga i gaharlach agus le gorman. Is áat an tawaki a SETU. Old school in a vulcaim an aspartaca le deshna stadair harlar. Sucracán aibra agus garmaca spargula. Is áat a SETU dit. Áat íntuk le maractal le faulam agus le fás. Aumsig da áat in old school technoliachta an ir yeshgirt. Tórcourt ir SETU.ie.

0: Radio
1: Re-Raw. Als Simagot in haar meelittes,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de iges scheliocht de quischali.
2: Ijante misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fallo moment fin de credive, agus nischelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, en hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dark yon. Rira.

0: Weekend. Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar mitteshooljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeeljocht, de quischchali,
2: ijant de misje, kiemak hurstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit August nischkeelte, et haar grillo or venuulukte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore, Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira. Radio Rira.
3: Elena,
4: Red of the Hunt,
3: DAB.
0: Back to the music. Tomage, a cuss and a hair on Ismo on Chocolate Show. Hit.

0: Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ihischkeliacht de quischchali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moe met fin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulachte margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo gach derdi an shore Radio Rira, no eis share er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dark Yon.